0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komen vooral gonorreu en syfilis vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu verdrievoudigde tot 106.000. Syfilis komt vergeleken met 10 jaar geleden 2 keer zo vaak voor, 45.000 keer. Volgens de Europese Gezondheidsdienst wachten mensen tegenwoordig langer met testen en moeten landen meer doen aan preventie. Ook in Nederland steeg het aantal SOA-besmettingen, maar minder hard dan het Europese gemiddelde. 2 van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden die maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd ontdekt dat het meisje nog in de hete auto zat. De doodsoorzaak was ernstige uitdroging en een hitteberoerte. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag in Volendam, omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege de concerten van Harry Styles. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, heeft daarvoor een sporthal beschikbaar gesteld. Daar kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Gisteren bood ook Amsterdam extra opvang aan. Daar kunnen de komende 6 maanden 230 asielzoekers extra naartoe om het overvolle Ter Apel te ontlasten. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis, niet vanwege haar gedrag, maar vanwege het gedrag van haar moeder. Die zegt dat haar dochter recht heeft op hogere cijfers, waardoor ze VWO zou kunnen doen. Ze bestookte de school en instanties met e-mails en nam gesprekken op die ze verspreidde. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak, maar liet al wel doorschemeren dat ouders zich soms bij beslissingen moeten neerleggen. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Rontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Raso for everyone, from everywhere, every time.

Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

kaso for everyone. Everywhere. Every time.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. De inhoud daarvan is vertrouwelijk, maar het gaat onder meer om vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. Gisteravond sprak de gemeenteraad van Scherpenzeel over de kwestie. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd weggestuurd door de raad. Zijn partij heeft er moeite mee dat het rapport is gebaseerd op anonieme verklaringen. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgül Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd lang hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Die leek kansrijk om bij de volgende verkiezingen president Erdogan te verslaan. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken. Bij 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Zijn partij, de CHP, wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo zit de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu, al meer dan een jaar in de gevangenis. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. De maatregelen worden toegevoegd aan een wet die de Tweede Kamer nu al behandelt. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. Er zou sprake zijn van onder meer vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd gisteravond weggestuurd door de gemeenteraad. Het boek Vergelding van Michael Berg heeft de Gouden Strop gewonnen. De prijs voor de beste Nederlandstalige thriller. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Dat gaat over een Zuid-Limburgse agent die oude moordzaken onderzoekt. Aan de prijs is een bedrag van €10.000 verbonden. Het weer, het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van den Brink laat ze naar het ministerie komen, zegt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten vangt te weinig asielzoekers op. Veel daarvan hebben überhaupt geen AZC. Vaak willen ze wel noodopvang bieden, maar die plekken zijn duur en maar tijdelijk. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. Veel partijgenoten van Özel zitten in de gevangenis, onder wie de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis omdat een ruzie tussen haar moeder en de school over de cijfers van het meisje is geëscaleerd. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Amsterdam en omgeving. Dit is Radio Zuidoost.

Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig, 400.000 minder dan een jaar eerder. De daling komt door het winterweer en door de oorlog in het Midden-Oosten. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie mis. Bij ING verdwijnen dit jaar 950 banen. Voor de betrokkenen kan dat nadelig zijn voor het pensioen vanwege de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Bij vakbond de Unie komen veel vragen binnen van bezorgde werknemers.
1: Het voelt zo ontzettend oneerlijk bij mensen. Juist ook omdat het is geld wat mensen zelf hebben ingelegd. Of dat de werkgever voor hen is ingelegd. En omdat ik ontslagen word, kan ik het geld niet meer krijgen en gaat het misschien nog naar een ander toe op.
0: In het sociaal plan is bij ING geen compensatie geregeld. Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winsten heeft gemaakt. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daarheen gebracht. De finale van de play-offs voor het Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. En FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2, zag commentator Mark Kloostra.
2: Groot feest in Galgenwaard. Want Utrecht wint deze halve finale die vooral na rust een groot voetbalfeest werd. Met name voor die supporters en spelers van FC Utrecht. Want ze trekken aan het langste eind op naar Volendam. Want ze spelen de finale tegen Ajax.
0: En dat die finale in Volendam wordt gespeeld komt omdat het Ajaxstadion niet beschikbaar is vanwege popconcerten. Het weer, vooral in het noorden wat stapelwolken, maar verder veel zon. En het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
4: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis, vaak duizenden euro's. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Toch zegt ING-bank te kijken wat er nog mogelijk is.
1: Omdat we weten dat dit eraan komt, hebben we samen met de vakorganisaties gevraagd aan het pensioenfonds, bekijk onderzoek naar de voorwaarden waaronder toch die voortzetting van het pensioenopbouw kan plaatsvinden tot na uitdiensttreding.
0: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Hij werkte op Saba bij Defensie als medisch specialist. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn er met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Stephen Colbert heeft zijn allerlaatste Late Show afgerond. Het programma bestaat al meer dan 30 jaar en wordt sinds 2015 gepresenteerd door Colbert. De Amerikaanse zender trekt de stekker eruit. Aan het begin van de show bedankte Colbert de kijkers.
2: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years and I've meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
0: Veel fans denken dat Colbert van de buis is gehaald door druk van de Amerikaanse president Trump. Het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
4: Luister iedere woensdag.
5: Wij gaan dansen.
6: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
7: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
8: Nee, voor geen goud.
5: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
9: I promise to be kind to the city and its citizens.
7: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
6: Ja, zoals altijd.
4: Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light Jazz Radio.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 100 asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, stelde daarvoor een sporthal beschikbaar, vertelt burgemeester Anno Wietse Hiemstra.
1: Vanaf 11:30, 11:30 zijn de bitjes in elkaar gezet. Rode Kruis had de basisvoorzieningen geregeld en in die sporthal zijn douches, zijn toiletten. De basisvoorzieningen zijn er, waren stopcontacten om de telefoons op te laden.
0: En vanochtend werden de asielzoekers weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vaak gaat het om duizenden euro's, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
2: Het hangt wel af van je inkomen. Als je veel verdient, dan is je compensatie waarschijnlijk ook hoger. Het hangt ook af van je leeftijd. Het gaat wel echt om de mensen die zo 40, 50 zijn. Dus die vaak misschien 10 tot 20 jaar ergens bij een bedrijf werken. En ook per fonds verschillen die afspraken. Maar met name die mensen die dus in het midden van de carrière zitten, die kunnen echt best wel wat geld gaan mislopen.
0: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemt Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme en een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Dan het weer nog, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
4: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bedrijven en organisaties moeten rekening houden met een nieuwe golf cyberaanvallen met AI. Daarvoor waarschuwt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Met kunstmatige intelligentie kunnen hackers veel sneller zwakke plekken vinden in beveiligde systemen. Die kunnen zo sneller worden gehackt of platgelegd. Soms gaat het om fouten die al jaren in computerprogramma's zitten en door AI aan het licht komen. Bij twee schietpartijen in Honduras zijn gisteren zeker 25 mensen om het leven gekomen. Bij de eerste schietpartij werden op een plantage 19 arbeiders doodgeschoten door aanvallers. Bij de tweede schietpartij kwamen 6 politieagenten om. Volgens de politie van Honduras hoorden de agenten bij een eenheid die bendes aanpakt. Het vaststellen van een exacte aantal doden is lastig, doordat familieleden lichamen van slachtoffers al hebben meegenomen. Het motief is nog onduidelijk, maar in Honduras is vaak geweld rond bendes en drugshandel. Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. Het gaat om medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens, die werken aan Europese regels tegen illegale content en desinformatie. Hun namen waren niet weggelakt in gedeelde documenten. Het onderzoek naar de voormalig Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de Britse politie. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd omdat hij verdacht wordt van het plegen van een ambtsmisdrijf. Uit de stukken die zijn vrijgegeven rond de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein bleek dat Andrew informatie met hem deelde toen hij als prins handelsgezant was. De politie vraagt iedereen die meer informatie heeft over Andrew om zich te melden. Het weer, zonnig, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden vandaag. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen, door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.

Yeah man, dit is Damaru en ook Tumi en Arki Radio Razo op 105.2 FM. En if je dit op internet, razoamsterdam.nl. Ik ben...

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet moet het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen intrekken, zegt de nieuwe voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW van Oostrom in De Telegraaf. Ook ingrepen in de WW en de WIA zijn wat hem betreft voorlopig niet aan de orde. Volgens van Oostrom zijn er op dit moment veel grotere problemen, zoals de oorlog in het Midden-Oosten, de oplopende inflatie en het volle stroomnet. Eerder eisten ook de vakbonden dat de ingrepen in de sociale zekerheid van tafel gaan. Er is al een landelijke protestactie aangekondigd op 24 juni bij het openbaar vervoer. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om het leven. Door bende geweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Microsoft heeft de namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. De gegevens staan in een onderzoeksrapport van een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Het gaat om bestanden van medewerkers van de autoriteit Consument en Markt en de autoriteit Persoonsgegevens. Hun namen waren in de documenten niet zwart gelakt. De ambtenaren werken aan een Europese wet die sociale media verplicht harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. De Amerikaanse overheid ziet die wet als een vorm van censuur. De parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is weer open. De garage stortte 2 jaar geleden deels in en was daarna onbruikbaar. De hellingen waarmee bezoekers van de ene naar de andere verdieping konden, waren naar beneden gekomen. Niemand raakte daarbij gewond. Het onderzoek bleek dat bij het ontwerpen van de garage fouten waren gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Het gebouw is verstevigd en sinds vanmorgen rijden er weer auto's naar binnen bij de parkeergarage in Nieuwegein. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De man van 68 in een rolstoel die gisteren omkwam bij station Amsterdam-Bijlmer Arena is naar het spoor getrokken door de aanzuigende werking van een trein. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man te dicht bij het spoor stond, waardoor hij werd meegetrokken toen een trein passeerde. De man kwam tussen de trein en het perron terecht. Daardoor is een misdrijf uitgesloten. In Volendam zijn 4 mensen aangehouden vanwege rellen na de wedstrijd Ajax-FC Groningen. De fans van Groningen probeerden na afloop door hekken te breken, blijkt uit beelden op sociale media. Ze gooiden die hekken naar de politie. Die zegt dat is voorkomen dat fans van Ajax en Groningen met elkaar op de vuist gingen. Volgens Omroep NH werden 4 Ajax-fans aangehouden voor openlijke geweldpleging en voor belediging. De wedstrijd werd in het stadion van Volendam gespeeld omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door concerten van Harry Styles. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Rontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.

0: Als het over de Bijlmer gaat, hoor je het hier, bij Razo, het officiële radiostation van Amsterdam Zuidoost.
1: Voor Amsterdam en omgeving.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal Amerikaanse militairen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op een aankondiging van president Trump die gisteren zei dat er 5000 extra Amerikaanse militairen worden gestationeerd in Polen. Vorige week ontstond onrust en verwarring over het aantal Amerikaanse troepen in Polen na een bericht dat de uitzending van nieuwe troepen was afgeblazen. Polen zegt ze nodig te hebben voor het afschrikken van buurland Rusland. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer een dagje op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De Ark van Noach, die al jaren in Krimpen aan de IJssel ligt, gaat misschien weer open voor publiek. Een zakenman uit Biddinghuizen wil het schip kopen en verkoopt erom zijn huis en bedrijf. De 119 meter lange houten Ark werd gebouwd door een christelijke ondernemer. De attractie ging in 2012 open, maar ging na een paar jaar weer dicht. De zakenman hoopt ook op donaties van het christelijke evenement Opwekking dat dit weekend in Biddinghuizen wordt gehouden. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel, elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.

0: Bentveld met het NOS-journaal. Opsporingsdienst Fiat heeft twee mannen opgepakt omdat ze de Europese sancties tegen Rusland zouden hebben omzeild. Ze worden onder meer verdacht van het helpen bij inmenging, cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie vanuit Rusland. De Fiat deed meerdere invallen en pakte de mannen uit Amsterdam en Den Haag op. De twee zouden onder meer te maken hebben met een bedrijf dat werd gebruikt voor cyberaanvallen in de Europese Unie. Ze zouden onder meer de servers daarvoor hebben geregeld. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zet het Rode Kruis tenten neer. Om de mensen die wachten tot ze zich kunnen aanmelden tegen de zon te beschermen. Bij de overvolle opvang zitten nu zo'n 60 mensen op het grasveld te wachten. Het gaat om open tenten, ze zijn dus niet bedoeld om onder te slapen, zegt het Rode Kruis. Vanwege de drukte vangt het COA in Ter Apel alleen nog kwetsbare mensen op. Daardoor moesten de afgelopen nachten tientallen asielzoekers ergens anders heen. In Zandvoort heeft een camping-eigenaar het park afgesloten voor de gasten. Door de afsluiting kan niemand bij zijn spullen. De gasten en de eigenaar hebben al jaren ruzie over nieuwbouwplannen op vakantiepark Zandvoort. De eigenaar wil 250 luxe chalets bouwen. En daar moeten zo'n 100 staakcaravans voor wijken. De gasten proberen dat tegen te houden. Een rechter had eerder bepaald dat de camping voorlopig mocht open blijven omdat de natuurvergunning nog niet rond is. Maar de eigenaar van het park in Zandvoort heeft de huurovereenkomst met de gasten opgezegd. Manchester City bevestigt het vertrek van Pep Guardiola. De coach zit zondag bij het thuisduel tegen Aston Villa voor het laatst op de bank. Over het vertrek van Guardiola werd al geruime tijd gespeculeerd. De 55-jarige Spanjaard won de afgelopen 10 jaren grote prijzen als de Champions League en 6 keer de Premier League. Het weer, droog en zonnig, het is 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hanta-virus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, naar Nederland gerepatrieerd en zat sindsdien in isolatie. Volgens de WHO zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hanta-virus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Het kabinet werkt aan een handelsverbod voor goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Alle vormen van handel in goederen uit de bezette gebieden zouden verboden worden, dus ook import en tussenhandel. Nederland voert al 20 jaar een beleid waardoor bijdrage aan illegale nederzettingen ontmoedigd wordt. In Amsterdam is vanochtend een jongen korte tijd ontvoerd geweest. Getuigen zagen hoe hij iets voor 9 uur een auto in werd gesleurd. Agenten wisten de auto op te sporen en klem te rijden bij een afrit van de A10. Het slachtoffer zat vastgebonden op de achterbank. 3 mannen zijn aangehouden. Een motief voor de ontvoering is nog niet bekendgemaakt. Met de gezondheid van de jongen gaat het goed, al heeft volgens de politie de ontvoering geestelijk wel impact gehad. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. De straf zou uitgevoerd worden met een dodelijke injectie, maar het lukte personeel niet om een geschikte ader te vinden. De veroordeelde had volgens een advocaat zichtbaar pijn bij pogingen de injectie toe te dienen. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Belangenorganisaties zijn tegen zijn veroordeling, omdat er in het strafproces dingen zouden zijn misgegaan. Het weer, het is droog en zonnig, 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wel wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. En morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden: www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Actiegroep Extinction Rebellion mag morgen het spoor bij Utrecht Centraal niet blokkeren. Burgemeester Dijksma zegt dat de politie een blokkade zal tegenhouden. Ze noemt het spoor geen plek voor een demonstratie. En verder noemt ze de actie levensgevaarlijk en ook een strafbaar feit. De klimaatgroep wil het treinverkeer morgen vanaf 1 uur 's middags platleggen. Ze eisen dat Nederland zwaardere sancties invoert tegen Israël vanwege de situatie in Gaza. In april verbood de burgemeester van Utrecht een demonstratie op snelweg A12. Daar trokken de activisten zich niets van aan. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, zat in Nederland in thuisquarantaine en is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. De WHO zegt dat er inmiddels 12 besmettingen zijn vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Daarnaast proberen gezondheidsdiensten nog een klein aantal mensen met een hoog besmettingsrisico op te sporen. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari verlaagd. Het scheelt de sector een uitgavenpost van 35 miljoen euro. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in Iran. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. Het lukte personeel na een uur nog niet een geschikte ader te prikken. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Het weer zonnig en droog bij 24 tot 27 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon bij 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
1: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgisch een verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Dat meldt het ANP. De patiënt ligt op een isolatieafdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. Daar wordt onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van ebola. Om wie het gaat en waar hij of zij de infectie zou hebben opgelopen is niet bekend. Er moet ook in Nederland een wet komen waardoor je kunt checken of je partner een gewelddadig verleden heeft. Minister Van Weel van Justitie hoopt volgend jaar met een concreet voorstel te komen. In Groot-Brittannië is er al zo'n soort wet, die heet Clare's Law. De wet is genoemd naar een vrouw die in 2009 door haar ex werd vermoord. De politie wist dat hij een gewelddadig verleden had, maar zij was daarvan niet op de hoogte. Clare's Law geeft Britten nu het recht om informatie over hun partner op te vragen. Nederlandse juristen waarschuwen wel dat zo'n wet hier kan botsen met privacyregels. De antifascistische beweging Antifa wordt niet op de terrorismelijst gezet. Justitieminister Van Weel zegt dat er volgens de instanties geen sprake is van een gecentraliseerde organisatie. En daardoor is het niet mogelijk om de groepering op de nationale sanctielijst terrorisme te zetten. Vorig jaar september vroeg de Tweede Kamer de minister te onderzoeken of Antifa verboden kon worden. De gemeente Rotterdam heeft twee vuilniswagenchauffeurs op staande voet ontslagen omdat ze expres tegen dure auto's botsten. Vervolgens staken ze het verzekeringsgeld in eigen zak. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De mannen botsten met de vuilniswagens tussen 2023 en 2025 zeker 21 keer op een auto. Hoe het verzekeringsgeld of een deel daarvan bij de chauffeurs terecht kwam, is niet duidelijk. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw dan veel zon. 24 tot 29 graden. Later in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

0: Razo.
1: De stem van Radio Amsterdam Zuidoost. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, 103.8 Kabel. Radio Amsterdam Zuidoost.
2: Voor Amsterdam en omgeving, dit is Radio
1: Razo. Luister elke dag naar Razo. Op de 105.2 in de

0: Yeah man, dit is Damaru en ook Tumi en Arki Radio Razo op 105.2 FM. En if je dit op internet, razoamsterdam.nl.
1: Dit is Razo, Radio Amsterdam Zuidoost.
2: Luister elke dag naar de stem van op de 105.2 in de ether en de 103.8 kabel. Antilliaans of Surinaams.

0: Luister elke dag naar de stem van Brazo. Op de 105.2 in de ether en de 103.8 kabel.
1: Out in the street, Razo sounds so sweet.
2: Razo, Razo, de multiculturele radio van Nederland. 105.2 via de ether of de Razo's Amsterdam.
3: Radio Zuidoost, waar wij voor staan.
4: Ja, ja, ja, ja, ey, je weet zelf, Radio N.A., N.A., jawel, jawel, jawel, tune in. Live, zelf te zien op Razo Radio.
5: Livestream, live op salto.nl.

laat je niet meer los. Gevangen in je aura, verloren aan mijn lot. Ik zing ik zo de boom, verdwaald er in het bos. Wanneer vind ik jou? Die ogen waren blauw, die nagels waren lila en die blik die was zo stout.

Als het over de Bijlmer gaat, hoor je het hier, bij Razo, het officiële radiostation van Amsterdam Zuidoost. Radio Razo, for everyone, everywhere,

0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. De 105.2 FM Ether. Het is jouw eigen radiostation. Het is Razo Radio.
1: Zolang je de la misee, zolang ik ga je la dee, ik heb een tijdje in maat. Ja man, dit is Damaru en ook to me en Arki Radio Razo op 105.2 FM. En if je dit op internet, razoamsterdam.nl. Ik ben Damaru.
2: Razo, de multiculturele radio van Nederland.
3: En voor je greedy fuleri, dan Razo, nomo, je moet.

0: het oosten.
1: Dit is Razo.
2: Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, Radio Amsterdam Zuidoost.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. In het Radboud UMC in Nijmegen is iemand opgenomen die mogelijk ebola heeft. Het zou gaan om een lage verdenking, zegt het ziekenhuis. En dat betekent dat de kans dat de patiënt inderdaad met het virus besmet is, klein is. Het wordt nog onderzocht. Het is niet bekend om wie het gaat en waar hij of zij die infectie opgelopen zou hebben. In de Democratische Republiek Congo en omliggende landen gaat het zeer besmettelijke ebola-virus al weken rond. Vermoedelijk zijn er tientallen mensen aan overleden. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Vakbonden en werkgevers moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. Jette hoopt de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. In Harderwijk zijn twee medewerkers gewond geraakt door een explosie bij een bedrijf. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden aan het pand. De slachtoffers zijn een man en een vrouw. Ze konden het pand zelf verlaten en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon. 24 tot 29 graden dan. Later in het noorden wel kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
5: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

0: live. Zijn laatste zien op Razo Radio.
1: Livestream live op salto.nl. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to the

0: live, zelfs te zien op Razo Radio.
1: Livestream, live op salto.nl. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to the

0: live. Zet laatste zien op Razo Radio.
1: Livestream live op salto.nl.
2: En voor je greedy fuleri, dan naar Razo, nomo nomo, je moet.

0: De M van Radio Amsterdam Zuidoost. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, 103.8 Kabel. Radio Amsterdam Zuidoost.
1: Razo.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veldje van een voetbalclub. Daarbij werden ook branden gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Want na de vakbonden wil ook werkgeversorganisatie VNO-NCW dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Politiek verslaggever Marleen de Rooij.
3: Vandaag kwam er uit onverwachte hoek kritiek op de voorgenomen bezuinigingen op de AOW, WW en VIA. Niet alleen de vakbonden, nu ook de werkgevers zeggen tegen het kabinet: doe het niet, het zorgt voor te veel onrust. Het kabinet reageert en zegt dat er wel degelijk ruimte is om te onderhandelen. Maar tot nu toe liggen die twee werelden nog ver uit elkaar.
2: Ja, toch hoop Jette de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. En de Italiaan Alberto Bettil heeft de 13e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Bettil behoorde tot een kopgroep van 15, deelde de slotklim het beste in. Het peloton kwam met 13 minuten achterstand over de streep en in het klassement veranderde niets. Eulalio behoudt de roze leiderstrui voor Vinkegaard en Arendsman. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog wel een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
4: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

0: blijft altijd genieten.
1: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
2: Wat klinkt jij zo moet?
3: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk. En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
1: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
4: Red Light Jazz Radio.
5: Op de 105.2 in de ether en de 105.2 in de ether.

Angelina, my angel in the sky.

You got it all by yourself.

Watch it. One.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De VS blijft herhalen dat ze meer betrokkenheid wil van de NAVO-bondgenoten bij de Iran-oorlog. Dat werd duidelijk in Zweden tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Ook de Amerikaanse buitenlandminister Rubio was bij dat overleg over de toekomst van de NAVO. De bijeenkomst in Zweden is de laatste voor de grote top over anderhalve maand in Ankara, waar ook president Trump zal aanschuiven. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Hij zegt dat de Fransen hem lief zijn.
1: Et oui, c'est pour toutes ces raisons, c'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
0: De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In Hilversum is deze week een kind aangevallen door een hond, schrijft de Telegraaf. Het gebeurde vlakbij het schoolplein. Volgens de krant is het slachtoffer een jongen van 7 en heeft hij ernstige bijtwonden in zijn gezicht opgelopen. Een man van 20 is tot 5 maanden celstraf veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk, omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Deze verslaggever van RTV Utrecht was bij die rechtszaak.
2: Dit geweld gaat alle perken te buiten, zei de rechter vandaag. En daarom oordeelde hij dat de eerste verdachte, die een Romeinse kaars gebruikte als een soort bazooka tegen agenten, dat hij 5 maanden de gevangenis in moet.
0: Een andere verdachte werd vrijgesproken. Volgens de rechter kon niet bewezen worden dat hij het vuurwerk wilde gebruiken tegen de politie. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen dan weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
3: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
4: Iedere tweede zaterdag van de

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar brief die ze online deelde, schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Een anonieme bron zegt tegen persbureau Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Gabbard kwam onlangs in opspraak omdat ze direct betrokken was bij de doorzoeking van een verkiezingskantoor van Atlanta vanwege een onderzoek naar vermeende verkiezingsfraude. Trump verloor daar in 2020. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om de opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste van die storingen werden veroorzaakt door derden, bijvoorbeeld bij koperdiefstal of aanrijdingen. En nog eens drie Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn vanavond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger op internationale wateren opgepakt en meegenomen naar Israël. Twee andere Nederlanders kwamen vanmiddag al aan en verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met vrienden en familie.
1: Ja, ik maakte me ongelooflijk veel zorgen. Kijk, je bereidt je al een beetje voor, maar totdat de video van Benneke Veer kwam.
2: De Israëlische minister.
1: De manier hoe hij zich mishandelde en vernederde. Ja, ik hield mijn hart vast. Omdat ik denk van, ja, daar zit Pieter.
0: Ja, een zesde Nederlander die naar huis komt heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later vanavond terugkeren. Het weer dan vannacht helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag in het noorden ook wat bewolking. Kans op een bui daar. Dit was het NOS Journaal.
3: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

Let op de juiste tijd. Het is 3:03. 3:30. Dit is Razo Radio, 105.2 FM in de ether. En natuurlijk ook wereldwijd te beluisteren via razo020.nl. Nogmaals, u allen een hele goede avond toegewenst. En welkom bij Razo Radio. Het is de vrijdag van 22 mei 2026. Razo Radio, uw metgezel.

Dit is Razo Radio. Radio. Inmiddels 1 minuut over half tien. 1 over half tien. Tot 3 uur in de ochtend is dit de DJ's Mix Max Show.

Inmiddels 9:55. 9:55. Dit is nog steeds Razo Radio. Radio. De vrijdag van 22 mei 2026. Tot 3:00 in de ochtend, de DJ's Max Max Show. Mijn naam, Ditwin Yasirun. Odi, odi. Bebaru, allamala.

0: Let op de tijd, is 11 minuten voor 10. Dit is Razo Radio. En tot 3 uur in de ochtend is dit de DJ's Max Max Show. Op deze vrijdag. De vrijdag van 22 mei 2026.
1: Hey yo, beste yo, yo, hier de mensuki yo, man, bebete yo. Hey, sumala smali si, onyong. Spami man, no. Brand new tool ni Felix. Isa mes si top yung lapas bed bridge.
2: Ay mes si top, mes si top.
1: Pas ebsa na, as mawa true lang ang ito. Problem yung minamonif trust pa. Moni na de,

Nogmaals, odi odi me barum allemaal en spe unde. Dit is Razo Radio. De DJ's Max Max Show. Mijn naam Dietwien Jassiren. Yes,

Dit is Razo Radio. Let op de juiste tijd, is 4 minuten voor 10. 4 voor 10. De vrijdag van 22 mei 2026. Een zwoele avond. Hip, hip, hip.

Let op de juiste tijd. Het is klokslag 10 uur. Het is de vrijdag van 26 mei 2026. Dit is Razo Radio, de DJ's Max Max Show. Op die 105.2 FM in de ether. En natuurlijk ook wereldwijd te beluisteren via razo020.nl. Tot 3 uur in de ochtend dus. De DJ's Max Max Show. Odi odi, me baru alamala. Amins, peunde. Dit is Razo Radio.

drie uur dus. De DJ's Mix Max Show. Oude Foutang. Alasani Boom. Mooi zo. Mooi Tori. Nogmaals, Odi Odi Mebaru, Alla Mala.

Drie minuten over tien. Drie over tien. Fafu alamala. Faf de bradanga sisaf midapena inisranang kondre. Groetjes aan u allen. Ook de groetjes aan heel Nederland. Vanuit de grote studio hier in Amsterdam-Zuidoost. Studio Masanga. Is dit de DJ's Mix Max Show. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Yes. Master Blasters.

En u weet het, iedere vrijdagavond als ik in de studio ben, vraag ik... Hebt u een kleine bijdrage voor Razo Radio? Stort het dan op het IBAN-rekeningnummer van Razo Radio. NL 36 Rabo 01 48 920500. De namen van RTV Razo. Alvast onze hartelijke dank. Grand Tangi, Grand Tangi.

En speciale groetjes richting Utrecht, Purmerend, Zaandam, Amersfoort niet te vergeten, Almere, Almere stad buiten, Almere poort, goedenavond, Lelystad, goedenavond. Dit is Razo Radio.

En de wijsvinger is de tweede vinger van de menselijke hand. En de vinger heet zo omdat men hem gebruikt om mee te wijzen. Of om dingen aan te wijzen, ja. Dat is de wijsvinger.

En volgens eeuwenoude tradities is de ringvinger van de linkerhand, ja, de ringvinger van de linkerhand, verbonden met het hart. Ja, de ringvinger van de linkerhand is verbonden met het

En wist u dat de duim staat voor de hersenen? De wijsvinger voor de leveringsgalblaas. Voor de lever en de galblaas, dus de wijsvinger. De middelvinger staat voor het hart en de ringvinger voor de hormonen. En de pink staat voor de spijsvertering.

En het belangrijkste is de middelvinger, is de centrale vinger, waar spirituele energie zich verzamelt. Het staat ook symbool voor stabiliteit, waardoor geld beter beheerd kan worden. Dat is de middelvinger.

Dit is Razo Radio. Vaudevoutang. En die zegt dat mi tang lobby alabala. En wiens pe onde? Bigi Bras.

Let op de tijd, het is 3 minuten voor half 11. 3 voor half 11. Dit is nog steeds Razo Radio, de DJ's Mix Max Show. Nogmaals, odi odi, mebaru, alamala, winspeunde.

Dit is Razo Radio. Nogmaals een hele goede avond u allen toegewenst. En de mensen daar in Suriname een hele goede middag.

Inmiddels 5 minuten over half elf. Tot 3 uur in de ochtend, de DJ's Mix Max Show. Blijf dus afgestemd. Mijn naam, Dietwien Jesseren. Speciaal voor jullie allemaal. De DJ's Mix Max Show. En mooie muziek voor u geselecteerd. Ja, speciaal voor u allemaal. Hele mooie nummers. Omidja.

Taco in Guyana. Het is een figuur uit de Surinaamse en Guyanese folklore.

kwade geest of dwergachtige wezen. Uit de Surinaamse folklore en de Winti-religie. En men gelooft dat deze geesten in staat zijn om onverklaarbare gebeurtenissen, ongelukken en ziektes te voorkomen.

Dankjewel, Tanio. Dankjewel, Johanna. Een heel mooi nummer. Met twee prachtige stemmen, Tanio en Johanna. Dit is Razo Radio. Stay tuned.

Jazeker, natuurlijk bromtje Mickey meer, hè. Dit is Grazo Radio. En men zegt wel, eigen lof stinkt. En dat is in dit geval ook. Tonight I'm the man in black. En wat hebt u vanavond aan? Ik kan het bijna raden.

Ibriorofu Aneti. Een schitterend nummer, gezongen door Negina Wavers. Een Suripop-nummer.

0: Ibrioro's, schitterend nummer speciaal voor jou afgedraaid op deze vrijdagavond in de DJ's Mix Max Show.
1: Suriname, ik kan jou niet.
0: De vrijdag van 22 Suriname, mei 2026.
1: Suriname,
0: tot 3 uur in de ochtend. De DJ's Mix Max Show en mijn naam, Dietwien Jesseren.
1: Jij bent mijn lief.
0: Nogmaals een hele goede.

Inderdaad, Suriname. Ik kan je niet loslaten. Het liefst vloog ik morgen er weer naartoe. Ook schitterend gezongen door Marianne.

zeker weten. Ik kan jou niet loslaten. Mooie herinneringen heb ik aan Suriname. Schitterende mensen, fantastische mensen ontmoet. Suriname.

Let op de tijd, het is 2 minuten over 11. 2 over 11. Dit is nog steeds Razo Radio, de DJ's Mixmax Show. En mijn naam, Dietwien Esserun, uw presentator tot de klok van 12 uur. En daarna neemt collega Marius Grot het van mij over. Blijf dus afgestemd, Razo Radio, de DJ's Mixmax Show. Vanuit de grote studio hier in Amsterdam Zuidoost, Studio Masanga.

En laat het niet alleen vandaag, maar elke dag. Laten horen op scholen, op de radio en tv. Blessies, Ranang.

Amsterdam. Vraag niet wat je land voor jou kan doen, maar vraag jezelf af, wat kan jij voor je land Suriname doen? Big up. Dit is zeer inspirerend naar de gehele Surinaamse bevolking.

Dit is Razo Radio. Salam kang. Hiep, piep, piep, piep, piep. Kijk ze daar dansen thuis. Gezelligheid op die vrijdagavond weer.

Het is de vrijdag van 22 mei 2026. Live radio. De DJ's Mixmax Show. Tot 3 uur in de ochtend.

0: Ja, inderdaad. Jarusumang, Dami Baka, ja.
1: Jarusumang, Kabami Baka.
0: Hiep, hiep, hiep, hiep. Dit is Razo Radio. Speciaal voor u allemaal uitgekozen. Prachtige Surinaamse nummers.

0: Cicabón. Dit is Razo Radio.
1: De tigre.
0: The station of the nation. We zijn er voor u dag en dag. 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Dat is Razo Radio.

0: En die gezelligheid blijft gewoon hier bij Razo Radio tot 3 uur in de ochtend in de DJ's Mix Max Show. Het is 9:55. Zo meteen om 12 uur. Collega Marius Grot.
1: Sabakuten.
0: 11:55 dus. Nu afvoer uur natuurlijk. Tot 3 uur in de ochtend. Het is en blijft gezellig hier in de studio. Zoals iedere week. Studio Masanga, die grote studio hier in Amsterdam Zuidoost. Exclusief voor de DJ's Mix Max Show. En natuurlijk alle jarigen van vandaag van harte gefeliciteerd namens het hele team van Razo Radio. Nog vele goede jaren in goede gezondheid u allen toegewenst.

En het leven duurt maar even. Dus we maken heel veel plezier hier op aarde. Piep, piep, piep, piep, piep. Zet al uw moeilijkheden, al uw trommels aan de zij. En aangezien in de hemel geen bier is, drinken wij...

Het is inderdaad die andere trein. Die DJ Smexbak-trein. Via Razo Radio. 1 minuut over 11:30. 1 over 11:30. Wat is het toch gezellig hier?

Ja, die gezelligheid hier bij Razo Radio. Tot 3 uur in de ochtend. De DJ's Mix Max Show. Ik hoop dat u afgestemd blijft, want het is en blijft gezellig. Inmiddels 4 minuten over 11:30. 4 over 11:30. Nogmaals, groetjes richting Suriname.

Ja, baas. Dit is Razo Radio. Voor de Foutang, hoe is de stemming daar thuis? Hier is het supergezellig. Heel erg warm. Het is een tropische dag vandaag. Veel zon, weinig wind. En de komende dagen blijft het ook zo lekker weer hier in...

Er wordt flink genoten, merk ik aan al de appjes die ik binnenkrijg. Daar ben ik heel blij om.

En hoe gezellig kan het zijn op de radio? Ja, natuurlijk, in de DJ's Mix Max Show. Iedere vrijdagavond, van 10:00 AM tot 3:00 AM. Hiep, hiep, hiep, hiep. Die 105.2 FM in de ether. En natuurlijk wereldwijd via razo020.nl. Presentatie van de DJ's Mix Max Show. Dietwien Esseren en collega Marius Grot. Let op de tijd, is 12:12. 12:12. Om 12:00 precies neemt collega Marius Grot het van mij over. Mijn gedeelte voor de DJ's Mix Max Show zit er dus op. Ik hoop dat u een beetje genoten hebt. Ik wel, hoor.

Vijf minuten voor 12, 5 minuten. Want het is nog avond. Over 5 minuten is het dan middag.

Het is 1 minuut over 12. 1 minuut over 12. Dat betekent een hele goede morgen, luisteraars.

Het is zaterdag 23 mei van het jaar 2026. Odi odi me baru ala malawansi poude. Aan de ziekenen van harte beterschap. Zij die in rouw gedompeld zijn, wens ik heel veel sterkte toe in deze donkere dagen. Aan alle jarigen van vandaag, morgen, de komende week. Alvast Gods rijkste zegen toegewenst. Zometeen gaan wij aandacht schenken aan de jarigen na het woord van de week. Zometeen na de tune gaan wij een aanvang maken met het woord van de week en daaraan sluiten de felicitaties. Mijn naam is Marius Grot. Tot 3 uur vannacht. Tussen 10 en 12 hebt u genoten van dit winstgedeelte. En zijn nummers die hij voor u heeft geselecteerd. En ik weet dat u genoten hebt. Maar Dietwin is niet weg hoor, hij is vlak hier met mij. Dus nogmaals, odi odi mebaru, alas mapoude in Suriname, Amerika, Wansipe. Hier in de Hol van de Leeuw. Alle stadsdelen. Alle provincies, odi odi mebaru, allemaal. Mijn naam is Marius Grot. Tot 3 uur vannacht. Met your DJ's Next Max Show deel 2. Zometeen na de tune. Het woord van de week en daaraan sluiten de felicitaties. Stay tuned.

Dank u wel, Sangrafu, met Nawarai. Nawarai tevens onze tune van de DJ's Mix Max Show. Wij gaan nu een aanvang maken met het woord van de week. En daaraan sluiten de felicitaties.

Lieve luisteraars, het is vandaag zaterdag 23 mei van het jaar 2026. En het woord zegt: alle woord Gods is gelouterd. Hun die bij hem schuilen, is hij ten schild. Alles wat God heeft gezegd, is waar. Hij is een schild voor de mensen die op hem vertrouwen. Nogmaals, alle woord Gods is gelouterd. Hun die bij hem schuilen, is hij ten schild. Alles wat God heeft gezegd, is waar. Hij is een schild voor de mensen die op hem vertrouwen. Spreuken 30, vers 5. En de aangesloten tekst zegt: wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Onzagwekkende, zegt tegen de Heer: mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik. Nogmaals, wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Onzagwekkende, zegt tegen de Heer: mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik. Psalm 91, de verzen 1 tot 2. Lieve luisteraars, u hoort het woord aan. Schroom niet, wees niet bang. Zolang u in God gelooft, bent u veilig. Wat u ook overkomt, hij is er voor u. Hij is als een schild voor u tegen alle kwade aanvallen, tegen het kwade mensentong, tegen het kwade mensenoog. Hij is God, hij is er voor u, voor mij, voor ons allen. Want wij zijn zijn kinderen. En dat heeft hij u ook bewezen, misschien deze gehele week, die straks om is. En er komt een nieuwe week. Een nieuwe week, weer met de kracht en de genade van de goede God. En ook in de komende week zal hij als een schild voor u zijn. Vertrouw op hem, bouw op hem. Vraag hem om kracht, vraag hem om bescherming. Vraag niet om rijkdom. Vraag niet om heerschappij. Maar vraag dat hij mag wankelen aan uw zijde, u leiden en begeleiden. De komende nieuwe week. In de naam van zijn Zoon Jezus Christus.

Met deze woorden wens ik u een fijne, gezegende weekend toe. Een fijne Pinksteren en een nieuwe komende week.

Ik u bromki na uw anu. Nanga juper senti tu, langa libi. En gezondheid. Dat die wie de wensen u. Lieve luisteraars, alle jaren van vandaag, morgen, de komende week. Het is weer zover. De goede God heeft weer een jaar aan uw leven toegevoegd. U bent jarig. Er wordt nu geschreeuwd, hip hip hip, hoera. Maar ik wil u toch aanraden dat men zegt, amen aan de Heer. Amen aan God Almachtig. Want Hij heeft dit tot stand gebracht, weer een jaar aan uw leven toe te voegen. Een heel jaar lang heeft Hij voor u gezorgd. Hij heeft u aan niets doen ontbreken. En dat zal Hij ook weer doen in jouw nieuwe levensjaar. Deze God, Hij verveelt niet voor niemand. Dus ook niet voor u, o jarige van vandaag, morgen, de komende week. Ga het nieuwe levensjaar in. In alle vertrouwen in God. Heb alle vertrouwen in God Almachtig. Want Hij zal u leiden en begeleiden. Zijn genade. Daarmee zal Hij u overladen. Zijn zegen. Daarmee zal Hij u vervullen. O jarige, wat is Hij goed. Wat is Hij machtig. Wat is Hij lief. Hij is een vader, geen aardse vader, maar Hij is een vader van hemel en aarde. Want geen enkel aardse vader is zo lief als deze goede God, die ervoor heeft gezorgd dat er vandaag hip hip hip hoera gezamenlijk wordt geschreeuwd. Dank Hem, op uw knieën. Dank Hem voor het feit dat Hij weer een jaar aan uw leven geschonken heeft. Maak er een mooie dag van met uw familie, uw vrienden, uw kennissen. Maar zet God in het middenpunt en zeg amen. Dank aan Hem, vertrouw op Hem, bouw op Hem. Daarom ook van deze plaats uit wensen wij jou heel veel geluk, kracht en wijsheid toe in het nieuwe levensjaar. Het hele Razo-familie, in het bijzonder de JJ's Mixmax Show. Gods kracht, Gods zegen, toegewenst. Dan nog een hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Hoeree. Voor alle jaren van vandaag. Lekker bassenkoor, muziek.

Dan nou een hiep, piep, piep, piep, piep voor alle jarigen van vandaag. Gods rijkste zegen toegewenst. Mogen zijn genade met u zijn. Zijn kracht. Vertrouw op hem, bouw op hem. Want hij zal jou leiden in jouw nieuwe levensjaar. Dan al hiep, piep, piep, piep, piep. Hoeree.

En van deze plaats uit, Astrid Groot, alsnog gefeliciteerd. En we weten dat je een mooie dag gehad hebt. God zal jou ook leiden in jouw nieuwe levensjaar. Dus alsnog gefeliciteerd en Gods rijkste zegen toegewenst.

0: kwaad. Vertrouw dus op hem.
1: Kom, laat ons bidden vandaag. Bidden.
0: Biggie Masra.
1: Bidden tot onze Heer.
0: Biggie Eyepi.
1: Kom, laat ons bidden.
0: Wiens is het nou toe ieder?
1: Vandaag. Bidden tot onze Heer.
0: Alle jarigen van vandaag, morgen, de komende week.

0: Goedheim.
1: God zegen wensen wij u ook toe, o jarige van vandaag, morgen, de komende week. En dat waren weer de felicitaties van deze week. Nogmaals, namens het hele Razo Crew en het bijzonder de DJ's Mixmax Show, wensen wij jou heel veel kracht, wijsheid, gezondheid en geluk toe in uw nieuwe levensjaar. Het is 1:04. 1:04. Dit is nog steeds your DJ's Mixmax Show op deze vroege zaterdagmorgen, 23 mei van het jaar 2026.
2: Me, na anjumara, na sweetief me, eput.
1: Biggie presiri kase kometli.
2: Do harmi met me dansi.
1: U weet het, in de DJ's Mixmax Show is het gezelligheid.

door J.J. Swagsmack Show. 10 minuten over half 1. Ik is maar plezier, ik kan ze komen het liefst, Sonic. Ay, bigi patenta dagunetki. Date hat pus pussy.

0: Ja, gezelligheid hier in de studio. En altijd gezelligheid in de GG's Mix Max Show. 11 minuten over half 1. 11 minuten over half 1. En zo geniet u van een paar mooie nummers.
1: Mama Nawayanko.
0: En dit is de formatie One Nation Kawina met Wayakoto. Dat was Wayakoto Pchinse. Oké dan.

En zo met bar odi, à la pressie, poude. En zo met bar odi, Amsterdam West en omgeving Osdorp, Geuzeveld, Bosselommer. Zo met bar odi, kom niet Amsterdam Noord, Amsterdam Oost. Amsterdam de Pijp. Amsterdam Zuidoost. Holendrecht, Gein. En dat zo weer bar Odi, Zaandam, Purmerend. Rotterdam, Den Haag. Het niet. Alon tout ik tracé. Dat weet ik hier. Almere, Hilversum, Utrecht, Amersfoort, Nijmegen, Eindhoven, Muiderberg, Ala de Pres Presi Dappe, Odi Odi, en Lobby Sweetie Surimaribo, want daar zijn ze ook op luisteren. De mensen in VS. Aruba, Curaçao, Odi Odi. Zelf in China luisteren ze naar ons. Onze families, vrienden die daar op vakantie zijn. Barua, sweet, sweet, Odi, sweete, sweete groet. One Nation Kavina.

One Nation. Oké okay dan. Iwan Etheboom. Daimi Akokoti.

5 minuten voor 1. Dit is nog steeds your DJ Max Show.

Dank u wel. Iwan Esseboom meets Koosje. Dai mi a kokoti. Het is klokslag 1 uur. Klokslag 1 uur. Op deze vroege zaterdagmorgen 23 mei.

2026. En niet te vergeten, desma saab ati di raso radio, desma saab wamchim broko doti di raso radio. Hebt u een donatie voor Razo Radio of wilt u een donatie doen? Kunt u het doen via IBAN-nummer NL36 Rabo 0148-920500 ten aanzien van RTV Razo. Dus heeft u een Chimbroko Doti of iemand pot een Chimbroko Doti die Razo Radio? Je hebt hart voor Razo Radio. Kunt u dat doen via IBAN-nummer NL36 Rabo 01-48-920500 ten aanzien van RTV Razo. Alfaso, ons dank is groot. Grantani, fuap, chimbrokodoti, sang, yuwan pot, di, Razo Radio. 1 minuut over 1. Back to the music.

That's from a bar, the young one, too. 5 minuten voor 1:30. Om 1:30, het zo langer 1/2 uurtje.

0: daarom ik mijn bar denk. Ja, dat raad schrijven jou, man.
1: De douane schrijven is
0: mokke. De douane ook toe.

de soyere e vustina mangeng mol betre una falseng. En u hoort het al, het is klokslag 1:30, klokslag 1:30. U hoort het aan de tune. It's time for lovers music. We going back to the open sea. With all the lovers. Music for the mommies and the daddies on this early morning. Ja, dames en heren, het is weer tijd voor lekker soulmuziek. Zowel Strand and Soul, zowel Golden Oldies, R&B. Want dat wordt het vandaag. Het wordt een mix, Strand and Soul, R&B, Golden Oldies. En dit alles op mijn boot. You're ready, hebt u uw ticket? De hekken zijn al open, de trossen gaan straks los. Als je aan boord bent. Een kleine controle door mijn beveiligingspersoneel. Ze letten erop als u netjes aan hebt, geen petten. Geen sandalen. Maar nette schoenen, nette kleding. Kom aan boord. Voor u is er een plek gereserveerd. Vandaag mooie bokkenpoten op elk tafel. Onze decoratie vandaag. Lekkere hapjes. Op elk tafel een flesje wijn, een fles champagne. Neem uw plaats in. Zij die nog aan boord moeten komen, kom aan boord. Simultaan met de mensen thuis gaan wij weer de open zee op. U gaat hier, your captain, MG. Kijk elkaar recht in de ogen, hou elkaar vast. En zeg met je meest sexy stem, je meest lieve stem. Lieve schat, ik hou van jou. Me love you. I'm to get chayla. Aku sanum koroku, eh? I love you so much. You na ala sani gimme. En nog vele van dat soort mooie woorden. Let your lover feel at home. Verwen haar. Of verwen hem. Oké dan. De mensen zijn weer voltallig. De hekken gaan dicht, de trossen gaan los.

Thank you, Marvin Gaye. Thank you, Marvin Gaye. 6 minuten over 1:30. Ladies and gentlemen, dames en heren. Hier uw kapitein. Welkom aan boord. Welkom aan boord. Jullie zijn zo voltallig. Ja, aanwezig. Lekker gaan genieten van het lekker zeewind. Simultaan met de mensen daar thuis. Nogmaals, welkom. Welkom en geniet ervan. Geniet van de hapjes. Het lekker champagne. Lekker wijntje. En verder is het schuiven op mijn mooie gladde dansvloer. Ik hou u niet langer in de spanning. Gaat u lekker genieten van de geselecteerde nummers. Tot dan.

7 minuten over 11:30. 7 minuten over 11:30.

Ladies and gentlemen, your captain is speaking. Het is klokslag 2 uur. Klokslag 2 uur. En u geniet tot nu toe toch? Daar ga ik vanuit. Geniet u verder. En tot straks weer. Alsjeblieft.